0: Begint ik kwijt, eet uit het acht. De man zal het eerst doet. Als ik je aloham. Aloham, kutst ik je schoen. Zit dat. Ik heb wel eens de koeken. Zit koeks. Ja, slecht. Dat was het niet gauw en laat het zwaar. Het is het kemste stoot, hè? Het is maar, het is het kem, dit stoot. Kwalelus, het is het kemste stoot, het is maar. Goed, het is maar, en het is het kemste stoot. Het is maar, goed, dit stoot. Ai, kwit doet ik, ai, ze kwalelus doet. Goed, het is het kemste stoot. Alkenas putputin ni pasai kutis kemstat smanam stut stikas kemstat so patsas kutais kelip aich sis kemstat aich ken kelatam stut stikutlem kutais sat aich kutas kemis ja skotan Het is daar toch wel. Ik ben niet met, ik heb het gekregen, ik heb het niet met. Maar ze het niet met, ik heb het niet met. Ik heb het niet met. Ik heb het niet met. Ik heb het niet met. Ik heb Ben ik niet. Goed, ik heb een pitsje thuis. Dus een paar zo was het. Ach, de man deed ik als je die weet. Stikke ijs, wel. Hallo, maar doe je? Zou je zo maar doen? De man deed me.
1: Als ik al het is meer dat ik het hebben net zien, was ik hem wat aan.
0: De kind is dus
1: dat ik dacht, laat ik wat is dat?
0: Echt gemeen als je eet zo als je mij koopt. De twee commanden met wat je mij zit.
2: Ik heb het niet gezien.
0: books, let's see, Mao. No, but that's Han Mao. Yes, yes. Let's see, Mao, the man. Ach, what life to come out to the silver pass, let's see, Mao, dog.
1: Ich komm nahlakus, komm nahlas flut, schlutat.
0: Es vor au, es ist an au, es ist ein au, gut ist. Es ist an au, es ist ein au. Vor dem Mann guckselt, wie ich der Typ nach aller Patschall. Heute ist ein bisschen, lass ich Thomas. Ich bat mir da, es mag guckselt, reit ich es noch. Wir müssen mit so fändig. Die Erzählung guckt so, wie geht der Mut ist um das Geld. Zum Darm, Darm, Darm. Moment, das ist voll da, als war. Wie ich jetzt. Wie ich gut, ich so schuld, so. Oh, Schlecht, ja, ich schon mich mehr am Titel. Ja, ja. Ich habe noch einmal im Herrlich sehen.
1: Ach, Thomas.
0: Und auch schon nicht, ich habe dich noch einmal.
1: Zart, Simas, Trabantis. Well, it's the stolen flash now. It's off.
0: What is it?
1: I thought that's some smash.

0: Nu kunt u zich naast de dichte spatsen dromen. Kelt me om is er kilometer zo'n uk. Vlees om de arts. Kelt me om is zich naast. Ik kunt de dicht om dom door reiche. Kilo wein te dan me gezellig. Kind? Ach,
1: schuwt.
0: Och hit ik er wicht van de kusje ijs en zag ijs. Goed zal u laat van de boord uit. Waar goed les ik door de ijs is, is die moed stelt gewoon. Is het gewoon uw die stoot. Ijs, napsige, snanik. Snanik, hoe je wist is het. Ik laat niet eens was, ik stwaar niet eens, het zou het wel eens doet. Hoe is het gekleedig, ik moet het zien dat. Ik doe de eindig dan. Het is gekleedig, ik moet het. Hoe is het dat?

مثلا نخاو كالشمس ما تشكات وكنا كنت وكشت كنت كلو لمشتاوت وكنا رضوات خط لامستان لامستان تطلو كتاخ وكنا كنت أوصل والكالك مشو تطلو كلو لمشتاوت Ysgymlaach, ti'n gwybod sy'n llwgyd ach, ti'n gwybod nhw'n hyll dawd. Gynna snini ysdall eich, mi cynna gwybod sy'n gwybod. Wael gwybod ti'n gael sy'n gwybod ysgymlaach, ti'n llwgyd ach. Mi cynna wedi'n gyd. Gwys cadwch sy'n gyda'i chym. Chwydig aina, chwydig aes di tynll. Nag sgyn y mwy sgyn o'ch iawn sy'n y sŵll sy'n amatsg. Di gwyllwn am chdi amatsg i lydlwgat. Wchydig dydlwgat ach o amadaw. Schimmen er dan, schimmen er stach, dit in de schim te nek deich. Ik kon dam dam deich, in de schim te nek elo deich. Dat zei geem, schildus, ik kagel er dan, het in de klaak, dit zat die deich. Dat zeem, Eich o'r dan llwys am nes eill o'ch gigau.
I saw the milk. Get us cachless way, say cachless out and clacked. Which meant stick up said I, and I came in my throat. Ach, so I lit say. It came stood. Upstood the tassy desk him. You cackle the sister to the neglect. I quit to get spoham the moon salute day. The clumps the day. A lap swish quit to get eyes as the neglect. The spoch day. I like to say, It's good to the Christ, I seen a new sackler suits and a good lack to hit the sides. After the storm suits, I used twice in a month, so that's the day. It came to Spokham or Nap. Call something much today. That is the Musa Hamd. And I should say, Carlos is the Nukutakt. Call Squidic the Hatta that there was all the Kutakt at the Klut. So my wrist, I squished. The cold slice is too short, it is twice short, it's just the day. I could do the gag slice, a two-wheels load. Slate, don't go to the man's twice at the ice. Two words of Dodge. Though I let me get less of the game. I could do the cake to the size and ask us the two words. Sweet, good, I thought the snows could see light. And next, good, let's kick it. Ach, next, at the same time. Next, let's kick back a meat. Can't good, I could see this human as I hear her next, you back to the damnest. I I'm not sure if I'm going to be able to do this.
Я тэгэхэд анаксэлтэд анас хэмтэд кэсэкус макмис. Нхойне мутик кумчик таман стрэх. Бакмис кучо нчихтэй халашулаашкин хүйшин чупчишгэ. Хэсэн чупчишгэл. En wij lieten mist echt in de schijfjes rusten, maar ik mist en schijm dat. Stuk moeilijk om hier schoot ik dacht, ik schema. Stuk moeilijk om hier te zoeken. Ach, en ik schiet zich om hier dat schijm dat, ik rusten, maar ik mist. Kijken goed ik de kijk deed zich is hem ik mist was hem als ik goed eigen als ik hem kreeg maar is het ook niet is de man ze staan zit de stukken geht goed geld. Ik heb eindig gestuigd en schermde dat ik mij naar de kool is en de kool om je. Hoe is het toch moeilijk om je schema. En dat zei ik hem, moest ik hem eens. Dan schermde dat ik opgeweinig is. Opgeweinig is goed. Maar zo is het weinig is. Skrus, kluts, je kachs. Als het is goed zo dat je dacht dat een beetje skorts, dat is goed zo goed ligt. Nu zie je, nu schrik ik dit. De dag niet zo weinig is dat.